Adlig mo mein Ach. Hamavet hamatok shel vradim. Ve'ani met alai.